Skurwa, to mózg, mózg.

I feel you.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey hoor.
2: Hey.
1: Proost.
2: Proost.
1: Frisje?
3: Ja, ik Bob vanavond.
2: Oh.
3: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik Bob.
2: Gezellig.
4: Ja. Ben je Bob? Zeg het hardop.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.

Maar je moet er ook mee oppassen, als ik echt niet wil. Dat vind ik ook, hè. Dat zie je ook hoe de wereld in de fik staat. En iedereen staat elkaar naar het leven. We hebben nu zelfs gewoon een woord als wraakporno. En wat is dat? Dan heb je bijvoorbeeld dan heb je iets. En dan op een gegeven moment gaat het uit. En dan zet je een foto online. Dat je of seks hebt, of dat ze naakt is, of dat hij naakt. Ga je zo dat mee pesten, weet je. Een soort putje van onze haat is dat geworden. Je kunt heel snel, kun je dat ook doen, weet je. Dat gaat het uit. Oh ja, gaat het uit. Oh, dan zet ik die naaktfoto zet ik online. Fuck you, weet je wat. Dat krijg je dus. En dat is gewoon helemaal nieuw. Wraakporno. Had je vroeger niet. Tenminste, ja, had je vroeger misschien wel, maar het kost heel veel moeite om dat te doen. Weet je. Dan moest je echt seks hebben met je vrouw. En dan moest je een schilder uitnodigen. Die moest dat helemaal na gaan schilderen zo. En als het dan uitging of zij ging vreemd, moest je met dat hele doek zo door het dorp zo. Kijk, wat een slet het was, mensen. Ongelooflijk. Nou ja, heel veel werk was dat. Maar nu gaat het heel snel. Het is gewoon meteen, boem, je zet het online klaar, weet je wel. En het viel mij op namelijk omdat er een meisje is en die is een rechtszaak begonnen tegen Facebook. En waarom is ze dat gedaan? Omdat het ging uit met haar vriend, ze is nog maar 21. En toen heeft iemand, ze weet nog niet of het haar vriend is, daar gaat die hele rechtszaak om. Die heeft toen een filmpje online gezet dat zij haar vriend pijpt. Dus een filmpje van een minuut dat zij haar vriend pijpt en dat is online beland. En nou wil ze van Facebook weten van wie heeft dat online gezet. Dus Facebook moet die gegevens vrijgeven. Wil Facebook niet, snap ik ook wel. Dan moet ze op een gegeven moment alle gegevens vrijgeven van wie wat online zet. Snap ik wel. Maar het is wel heel erg, weet je. En ik moest meteen denken aan dat berichtje. Nou, het eerste wat ik dacht toen ik dat berichtje las, want ze heet Chantal. Ze komt uit Werkendam, Chantal. En ik weet nog, het eerste wat ik dacht toen ik dat berichtje las, is, het is wel typisch iets voor een Chantal. Vind je? Weet je, what's in a name? Nou, dit soort shit overkomt een Chantal altijd, weet je wel? Dit overkomt Antoinette niet in ieder geval, weet je wel? Heb je het film van Antoinette gezien? Oh, dat spaart aan het reis. Ja, precies. Heb je het film van Chantal gezien? Dat ze de vriend pijpt. Ja, precies. Weet je, dit klopt. Het klopt gewoon helemaal. En het is natuurlijk heel erg voor haar, omdat zij zei ook, en toen viel het me ook op, ze zei namelijk van ja, ik schaam me kapot, want iedereen heeft het gezien. Iedereen heeft het gezien. Mijn vrienden hebben het gezien, mijn broers hebben het gezien, mijn ouders hebben het gezien. En toen dacht ik, wat, je ouders hebben het gezien. Maar even, dan heb je nog een veel groter probleem. Dan heb je ook hele creepy ouders heb je. Welke ouders gaan in godsnaam het pijpfilmpje van hun dochter zitten kijken, weet je? Welke ouders doen dat nou? Misschien dat die vader s'nachts op internet aan het surfen was. Die denkt van, hé, dat kopje komt me bekend voor. Wie is dat? Weet je dat? Dat zou kunnen. Maar je gaat toch niet serieus het pijpfilmpje van je dochter zitten kijken? Van, nou, we hebben het gekeken, Chantal. Heel erg heftig. Ja. Nou, we hebben 3 keer moeten kijken om wel zeker te weten dat jij het was. Ongelooflijk. We hebben het niet geliked. Nee, vonden we net iets te ver gaan? Zeker niet. En die moeder ook zei, ja, van wie heeft ze dat? Nou, niet van jou in ieder geval. Dat is één ding wat 100% zeker is, niet van jou. En het is echt, en dat filmpje, want ik had het de hele tijd, ik had het niet gezien. En toen moest ik spelen in Geertruidenberg. En op een gegeven moment vertelde ik van, ik heb het niet gezien, ik kon het niet vinden. Want als je op internet intikt, meisje pijp gast, schijnen heel veel mogelijkheden te zijn. Een vriend van mij had dat gedaan. Iets, minstens 14 mogelijkheden zijn er dan die je hebt. En dus op een gegeven moment zei zo'n jongen, die stak zijn hand op en die zei van, ja, ik heb het op mijn telefoon. En wat ging Geertruidenberg ligt vlakbij Werkendam. En toen hebben we gewoon met het publiek dat filmpje gekeken. En ook een iPad zo. En toen hebben we gewoon het filmpje gekeken. En die jongen, die zei, vlak voordat hij het aanzette, zei hij zo van, ja, ik weet niet waar ze moeilijk over doet. Want ze hoeft zich nergens voor te schamen, hoor. En hij zet het zo aan. Lieve mensen, zij hoeft zich nergens voor te schamen, jongen. Het is echt, het is geen wraakporno. Het is reclame, is het gewoon. Alsof er leven ervan afhangt. Echt serieus. Alsof ze met een Kalashnikov tegen de hoofd aanstaat. En nu zuig je alles op wat in je buurt komt. Zij klimt erin, jongen. Holy shit, zeg. Ik kreeg het schaamrood op de kaken gewoon. Ik zat helemaal zo, nou, mevrouw, doe rustig aan, zeg. Het hoeft niet allemaal op vandaag, weet je wel. Dat ding hangt er morgen ook nog wel. Holy shit, zeg. Het is een beetje om het juiste beeld in je hoofd te krijgen. Denk aan een uitgehongerd paard zonder tanden dat je een wortel voert. Dat is ongeveer het juiste beeld. Echt, het filmpje wordt op een gegeven moment blurry omdat ze alle megapixels meezuigt zo ongeveer. Het is echt ongelooflijk. Echt ongelooflijk. En toen moest ik weer denken, dat hebben die ouders gewoon zitten kijken. Jezus. Echt. Oké, maar het is natuurlijk heel erg erg. En ten eerste, kijk, ik heb wel een soort oplossing. Want het vervelende is namelijk dat zoiets online kan belanden. Hè? En het vervelende is altijd dat als zoiets online belandt, is dat de man is altijd stoer en de vrouw is altijd een slet. Dat is altijd meteen zo, vrouw is slet, man is dan stoer als je zoiets ziet, weet je wel. En zo werkt het gewoon. Terwijl wij zijn net zo groot sletten, jullie zijn net stoer, maar dan op een of andere manier is het wel Maar het probleem is dus, als je het dus hebt gemaakt, kan het dus online zijn. Je kunt er dus mee geconfronteerd worden, hè? Wraakporno. Dus even een kleine tip. Is tip 1 voor alle vrouwen hier, doe het niet. Neem het gewoon niet op. Kan het niet online verschijnen. Snap je? Beste tip is dat. Ja, dus gewoon niet doen. Kan het niet online zijn. Want je hebt er ook echt geen flikker aan. Het is echt niet leuk om een pijpfilm van een minuut terug te kijken. Het is niet zo dat je op vrijdag zit te denken van, hey, wat zullen we gaan doen? Zullen we een film gaan kijken of een serie? Of zullen we even het pijpfilmpje van een minuut terug gaan kijken? Nee, je hebt er helemaal niets aan. Weet je, misschien later voor de kinderen of zo. Van, nou, papa en mama waren ook best wel hardcore, hoor. Poef. Weet je, dus, holy shit, man.
hangt dat ding van paarden nog? Of is echt alles op? Weet je, dat... Dat idee hebben. Dus dat is tip 1. Gewoon niet opnemen. Dan kan er niks gebeuren. Dan kan het niet online zijn. En dat is ook tip 2, 3 en 4. Dus eerste, en tot 5. Eerste 5 tip. Niet opnemen. Kan er niks verschijnen. Ga je het wel doen. En word je overgehaald. En denk je van nou deze relatie is sterk genoeg. Ik ga het wel doen. Dan moet je even een verzekeringetje inlassen. En dan moet je ook een filmpje maken. Dat confronterend is voor hem. En dan zeggen heel veel mensen meteen. Ja, dan moet je een filmpje maken dat hij jou beft. Maar dan is hij nog steeds stoer en zijn nog steeds in slecht. Snap je? Dus niet het juiste ding. Wat je wel moet doen is, je moet een filmpje maken dat hij je anus slikt. En dat is net even iets minder stoer namelijk. Snap je? Oh, hier wordt hij gepijpt. Oh ja, hier likt hij mijn fucking anus. Boom. Ja? Net even iets minder stoer. Snap je? En dan niet zo net onder de douche vandaan anus. Hè? Zo'n werkdag anus. Gewoon... Maak filmpjes wat je nog extra hebt gedaan. Je hebt van alles gedaan, gesport en weet ik wat. En die anus wordt van binnen en buiten helemaal schoongelikt. Gewoon. Dat is... Net even iets minder stoer is dat. Ik zie heel veel mensen nu shit van hun telefoon wissen. Ja, even stappen. Ja. Beffen. Dat is wel apart trouwens. Dat is het enige, dat is met beffen. Beff is echt het enige waarbij een vrouw na 10 minuten kan zeggen van... Ja, daar ja. Maar dat je denkt, na 10 minuten, zeg gewoon meteen waar ik heen moet, alsjeblieft, weet je wel. Ik kan nu al nauwelijks praten om verlamde tong, weet je wel. Ja, daar ja. Zeg meteen, ja, daar ga ik meteen daarheen namelijk. Hallo. Dit is ook een tip. Yeah. Deel. Kan ik alleen maar bij... Kan niet bij pijpen. Je bent met een heel raar meisje als je na 10 minuten moet zeggen... Ja, daar ja, perfect. Net zat je helemaal verkeerd, maar nu zit je echt helemaal goed. Ja. Alle deurknoppen zijn nat en alle kaarsen zijn uit, maar nu gaat het echt... Helemaal fantastisch. Een goeie man.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

Thank you. It's very much. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
4: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: En toen mocht ik meedoen met een officieel judo-toernooi. En zou je denken, oh Jochem, superleuk, een toernooi, een beetje wedstrijdspanning, kun je kijken hoe ver je bent, maar ik klapte meteen dicht. Zodra er mij druk opkwam, klapte ik meteen dicht. En dat kwam weer door mijn Duitse vioollerares. Want die zei altijd als ik iets niet goed deed, stop maar, begin maar helemaal opnieuw. Vreselijk mens. Zeg ik niet vaak, maar deze was ook lelijk. Die was in het spookhuis geboren. Ik heb haar pasfoto wel eens gebruikt om een ei te laten schrikken. Vreselijk. Had zo'n suikerspinkapsel, helemaal strak van de haarlak. Een soort gebaar van beton op haar hoofd. Zo'n bunker. Zo'n soort bunker op haar hoofd. Moest ik meteen aan het liedje van Claudia de Breij denken.
1: Als er oorlog komt en ik moet schuilen, mag ik dan bij jou?
0: Maar dan had ik de hele week geoefend. Moet je nagaan, had ik de hele week keihard geoefend. En ik ging ik voordoen wat ik geoefend had. Zei ze, Jochem,
1: stap maar heel even. Stap maar heel even. Mag ik heel even in je oren kijken? Nee, daar zit geen poep in. Toch is het hartstikke vals. Dus stop maar. Begin maar helemaal opnieuw.
0: En dan ging zij voordoen hoe ik het wel moest doen. Maar dan zag ik helemaal niet wat ze deed. Omdat haar armflappen als gordijnen in de wind tegen mijn wang aanklapten. En als ik het dan nog een keer fout deed, dan ontplofte ze. Maar dan ontplofte ze op zijn Duits. Dan kwam ze als een soort vrouw Merkel aflopen.
1: Aus mein mit nach Zeit von zu gegenüber. Heel wat luisteren. Stop maar, begin maar helemaal opnieuw. Stop maar, begin maar helemaal opnieuw. Stop maar, begin maar helemaal opnieuw. Stop maar, begin maar helemaal opnieuw.

Luister. Ik woon in Leiden, voor de mensen die weten. En in Leiden, achter mijn huis, is een bejaardentehuis. 3 maanden geleden ben ik voor een goed doel gaan lunchen in dat bejaardentehuis. Ik kom naar die eetzaal binnen. En wie zie ik serieus zitten? Deze mevrouw. Ik zweer dat je dat zei, het was stokhout. Ze kennen helemaal niemand meer, mij ook niet meer. En ik zie er zo in een hoekje zitten eten. En ik zie er zo met een lepel allemaal doppertjes pakken. En zo richting de mond doen. En al die doppertjes flikkerden van die lepel af. Ben ik erheen gaan en ik zei, stop maar. Begin maar helemaal.

0: Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
2: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van dinsdag tot en met vrijdag. Dinsdag is het bewolkt en op veel plaatsen valt er af en toe regen. Vanuit het noordwesten wordt het droog en breekt de zon af en toe door. Toch zal het in het oosten en zuidoosten overwegend bewolkt blijven met af en toe regen. Er waait een matige noordoostenwind en het wordt 13 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Daarmee is het niet alleen frisser dan voorgaande dagen, het is ook onder het langjarig gemiddelde van 15 tot 18 graden. Ook woensdag is het met gemiddeld over het land een graad of 13 aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. Het blijft dan wel op de meeste plaatsen droog en er zijn periodes met zon. Alleen in het zuidoosten valt eerst nog wat regen en de noordoostenwind die is matig. In het Waddengebied nu en dan vrij krachtig, windkracht 5. Donderdag zijn er periodes met zon en op de meeste plaatsen is het droog. Er waait een meest matige noordwestenwind en het wordt 11 tot 13 graden. In de kustgebieden 14 en wat verder landinwaarts. Daarbij blijft het aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. En dan tenslotte vrijdag. Op vrijdag profiteren we van droog en vrij zonnig weer met een aflandige zuidoostenwind. Het loopt de temperatuur op naar 16 tot 19 graden. Tot zover in het weer.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van dinsdag tot en met vrijdag. Dinsdag is het bewolkt en op veel plaatsen valt er af en toe regen. Vanuit het noordwesten wordt het droog en breekt de zon af en toe door. Toch zal het in het oosten en zuidoosten overwegend bewolkt blijven met af en toe regen. Er waait een matige noordoostenwind en het wordt 13 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Daarmee is het niet alleen frisser dan voorgaande dagen, het is ook onder het langjaar gemiddelde van 15 tot 18 graden. Ook woensdag is het met gemiddeld over het land een graad of 13 aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. Het blijft dan wel op de meeste plaatsen droog en er zijn periodes met zon. Alleen in het zuidoosten valt eerst nog wat regen en de noordoostenwind die is matig. In het Waddengebied nu en dan vrij krachtig, windkracht 5. Donderdag zijn er periodes met zon en op de meeste plaatsen is het droog. Er waait een meest matige noordwesten.

wind en het wordt 11 tot 13 graden. In de kustgebieden 14 en wat verder landinwaarts. Daarbij blijft het aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. En dan tenslotte vrijdag. Op vrijdag profiteren we van droog en vrij zonnig weer met een aflandige zuidoostenwind. Het loopt de temperatuur op naar 16 tot 19 graden. Tot zover in het weer.

En soms heb je niet de tegenwoordigheid van geest om jezelf naar zo'n plek te brengen, of wel? Soms dan heb je die donkerte in je buik en dan weet je niet wat je moet doen. En soms helpt het lot dan. Soms brengt het lot mensen of plekken op je pad die je wakker schudden. Die je uit je funk wakker schudden. Dat is een soort botsing. Bah, weet je, dan ben je wakker. Ik heb zo'n plek. Bij mij achter zit een snackbar. Die heet Snackbar het Vogeltje. En in Snackbar het Vogeltje gebeuren magische dingen. Je moet weten, in Snackbar het Vogeltje staat een heel Turks gezin achter de toonbank. Vader, moeder, zonen, heel veel, 160 zonen. Neuken, jongen, die Turken, is niet te geloven. En alleen al op taalniveau is daar een shock voor mij, een cultuurshock. Want ik ben een Brabander in Amsterdam. Als Brabanders praten, met een zachte G. Alles wat wij zeggen klinkt een beetje als een sausje, toch? Ja, en hij is zacht als wij praten. Hé, hey, mijn grote friet speciaal met curry en uitjes, broodje frikandel en een gratis kroket. Niet bereikt wie het wel kunt lullen. Dat is allemaal... Ah, dat is een sausje. Maar, next to minute trouwens voor mensen met een harde G. Harde G, dat goed, hè? Ja, nou, er zijn trouwens mensen met een te harde G. Dat trek ik ook niet. Soms hoor je mensen praten van... Hé, hey, schat, gezellig dat ik de beste ben, lekker gegaan. Dan denk je, Jezus Christus. Hoe krijg je dat je kaken geperst? Weet je wie een harde G heeft? Georgina Verbaan. Als je naar televisie kijkt, moet je kijken naar Georgina Verbaan. Die heeft een harde G. Dat slaat helemaal nergens op. Misschien een schat van een mens, hoor. Maar als... Nou, dat is niet eens een mens. Nee, een soort lopende houtversnipperaar is dat. Serieus, als je met een boomstam voor Georgina Verbaan gaat staan... en die zegt, zeg een schiermonnik oog, kun je zo die hele boomstam naar binnen flikken. Dan komen er allemaal houtsnippers uit de oren. Monnik oog. Zegt ze dan. Nou, doet er niet toe. In ieder geval. De eerste keer dat ik in het snackbar het Vogeltje ben... staat de vader van het gezin achter de toonbank. De vader. En die blijkt een strenge man. Een militaire man. Want, wat gebeurt er? Ik had friet besteld. Ik stond te wachten helemaal aan de andere kant van de snackbar. Super druk. En ineens roept die man mij. Uit het niks. Dwars door die menigte roept hij mij. Uit het niks roept hij in één keer dit. Doet hij in één keer... Hey, jongen! Jongen! Jouw patat is klaar! Echt dat je denkt, Jezus, welk Turks vernietigingskamp heeft deze vent gewerkt? Ik zeg, mijn patat? Ja, ja, patat, joppie, zelfs, kom maar nu! Fucking yes, sir! Verdomme! Helemaal opgefroten ook, was helemaal niet de bedoeling! Om dan meteen op te vreten! Niks te midden van de Turkse taal, als de Turk aanwezig zijn. Jullie mooie taal. Het is prachtig Turks. Oh, het is mooie taal. Als je een punt probeert te maken in het Turks, dan klinkt het... Klinkt alsof je tong de trap afdondert, of niet? Odulchunderen, kolen, turkeren, tolen, turkeren, turkeren. Het is fantastisch. Als je... Nou, we weten ook weinig mensen. Maar Turks is ook een hele mysterieuze taal, hè? We weten bijvoorbeeld weinig mensen. Maar het Turkse woord voor James Bond, dat is dundulledun dun. Dat is mooi, hè? Dat komt van een liedje. Dundulledun dun, dundulledun dun, dundulledun dun, dundulledun dun, dundulledun dun. En zo... Is dat... Dus... De tweede keer... Stel, de tweede keer... De tweede keer dat ik naar Snackbar het Vogeltje ga... gebeurt er iets heel anders. Want de tweede keer dat ik naar Snackbar het Vogeltje ga... staat niet die vader van het gezin achter de toonbank... maar de oudste zoon. En die heeft een hele andere persoonlijkheid. Een heel ander karakter. Een zachtere persoonlijkheid. Zachter karakter. Bleek. Want, wat gebeurde er? Wat had ik besteld? Ik had twee broodjes kroket, twee broodjes frikandel. Dat was iets van €7,80. Ik geef die jongen een tientje. Hij heeft al een 2 euro muntstuk vast. Ik zeg, ah joh, laat die 20 cent maar zitten. Hij kijkt me aan en zegt, zeker weten, ik heb 20 cent hoor. Ik zeg, ah joh, laat maar zitten. En het moment dat ik dit doe, ah joh, laat maar zitten, hoor ik rechts in mijn oor in één keer keihard, chillen, chillen. Oh. En ik kijk opzij... En naast mijn hoofd staat een soort plastic beeldje van een vogeltje op een takje... met kennelijk een bewegingssensor... waar keihard dat geluid uitkomt. Echt keihard, kenkeruhardu. En ik helemaal wit van de schrik, ik draai weer terug naar die jongen. En die jongen, goud moment. Die kijkt me aan en die zegt... Is vogeltje. Is met de hints. Snackbar heet het vogeltje. Beeldje heeft de vorm van een vogeltje. En het geluid wat eruit komt is chillip chillip. De meest overbodige scheidopmerking ooit gemaakt. In een snackbar bestelsituatie.
als ik chillip chillip hoor. Ik kijk opzij en naast een beeldje van een vogeltje zie ik een vrouw van 80. Naakt, ingeolied, balanceren op een eenwieler. Met een bord onder nek waarop staat, ik maak soms het geluid chillip chillip. Dan is de opmerking, is het vogeltje een prettige oplossing van de sociale spanning. Maar anders, snaveltje tuur. Eindhoven, dankjewel. Hou je goed, man. Tot ziens.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers, AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

0: 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden. Ben in Vermono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
5: Mij niet appen.
6: Mij niet appen. Hey, waar blijft Gio?
7: Mij niet appen.
8: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van dinsdag tot en met vrijdag. Dinsdag is het bewolkt en op veel plaatsen valt er af en toe regen. Vanuit het noordwesten wordt het droog en breekt de zon af en toe door. Toch zal het in het oosten en zuidoosten overwegend bewolkt blijven met af en toe regen. Er waait een matige noordoostenwind en het wordt 13 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Daarmee is het niet alleen frisser dan voorgaande dagen, het is ook onder het langjarig gemiddelde van 15 tot 18 graden. Ook woensdag is het met gemiddeld over het land een graad of 13 aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. Het blijft dan wel op de meeste plaatsen droog en er zijn periodes met zon. Alleen in het zuidoosten valt eerst nog wat regen en de noordoostenwind die is matig. In het Waddengebied nu en dan vrij krachtig, windkracht 5. Donderdag zijn er periodes met zon en op de meeste plaatsen is het droog. Er waait een meest matige noordwestenwind en het wordt 11 tot 13 graden. In de kustgebieden 14 en wat verder landinwaarts. Daarbij blijft het aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. En dan tenslotte vrijdag. Op vrijdag profiteren we van droog en vrij zonnig weer met een aflandige zuidoostenwind. Het loopt de temperatuur op naar 16 tot 19 graden. Tot zover in het weer.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners, denkers, delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.
2: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.
3: And now, we always give you the best world unusual dance music. He combines on his own legend. The man and the legend.

0: non-stop muziek. Mix 24.
1: Klimaat. Lastig hoor.
2: Pap, serieus? We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
3: En de overheid, die moet ook meer doen.
2: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
1: En dat heeft echt zin allemaal?
4: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
5: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.
6: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.
7: Are you ready for dancing? Are you ready for the weekend fun? Are you ready for

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan je

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat.
2: Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.
7: Attention. This team.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.
2: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.